Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.
3: Noordzee.

Film Music for Strings door Prima La Musica onder leiding van Dirk Brossé komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Het is een meeslepende reis langs de mooiste films en de grootste namen uit de filmmuziek. Tickets zijn er voor €29 en te verkrijgen in de Grote Post of via het uitloket.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Ah, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpe.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. Bredene is op zoek naar een concessiehouder voor Bredene Klinkt. De concessie zal gelden voor 4 jaar. Bredene verwacht een totaal concept met ijspiste, horecachalet, animatie en gepaste decoratie. De concessiehouder mag gratis gebruik maken van het Duinenplein en krijgt een jaarlijkse subsidie van 65.000 euro. Deze middag worden in het centrum van Gistel 2 wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.

Radio Noordzee houdt je voortaan nog meer op de hoogte. Noordzee Info is een apart infokanaal met enkel nieuws en info. De klok rond. Je kunt Noordzee Info altijd beluisteren via onze site. Surf naar radionoordzee105.be en klik door naar de rode knop van Noordzee Info.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.

Nieuw in Breidenen is het familiefestival op zaterdag 22 augustus in Park Paalsteenveld. Vanaf 2 uur zijn er optredens van onder andere de cast van Like Me, Aaron Blommaert en Meteor. Er zijn daarnaast ook kinderactiviteiten, animatie en diverse foodstandjes. Een volwassene betaalt 45, kinderen 25 euro. En er zijn ook familietickets voor 4 personen voor 140 euro.

0: nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
3: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
2: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel. Het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident, wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
4: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
2: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: in Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Noordzee.
1: Radio Noordzee.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kustzaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

dit jaar toe aan de 53ste editie. Gessel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gessel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

Radio Noordzee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleu. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal er ook activiteiten voorzien die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.

Bezoekers de tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantic Wall in Raverside. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Het is een tentoonstelling over mensen die weigeren mee te gaan in geweld. In de bunkers van Atlantic Wall Raverside brengen ze hun verhaal. Een eeuw van moed en tegenspraak. De centrale vraag, wat is de impact van protest en activisme toen en nu? Historisch materiaal vormt de perfecte begeleider. Inbegrepen in je ticket tot Atlantic Wall Raverside.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer

0: Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Op 105 FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

0: Spreek ik?
1: Ja, hallo. U spreekt hier met Brihang.
0: Ja.
1: Ik ben nog op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie is een essentie, is een mening van diegene.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Fotografe Lieve Blankaart is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaart. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien.

0: strijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Hoor je.

discreet, verscholen in duinen aan zee. De tijd vloog er zo vlug voorbij, als schot in Frankrijk leefden wij. Duur was het allemaal niet, verwend werden wij met muziek. We kregen ontbijt op bed en 's avonds was er balmuzet.

alleen. Misschien was dat geen goed idee. De baas bleef heel discreet, vroeg niet naar jou, want hij begreep. Ja, die baas, die oude baas,

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
2: Ik ben Timmy van Assen.
3: Hallo, I'm Dario Dirja.
4: Ik ben Frank Jonbloed.
5: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.

0: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Bijna alle migranten die Ceuta waren binnengedrongen zijn weer teruggekeerd naar Marokko. Dat zegt de Spaanse buitenlandminister. Zo'n 60.000 mensen hadden de grens overgestoken tussen Marokko en Ceuta, dat Spaans gebied in Afrika. 57 mensen overleefden dat niet. Migranten hoopten zo daarna de zee over te steken en Europa binnen te geraken. Verschillende Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. Journalist Robin Ramakers.
3: Spanje zet intussen alles op alles om Europa gerust te stellen en te zeggen dat ze de situatie onder controle hebben en dat niemand in staat is om deze zeestraat naar het Spaanse vasteland en verder naar de

0: Na 90 minuten stond het 1-1 gelijk. Toch vond clubspeler Hans van Aken zijn ploeg sterker.
1: Ik denk dat je Union gewoon niet te lang eigenlijk domineert. Ja, alles zat eigenlijk goed in deze wedstrijd, maar je moet hem gewoon in 90 minuten afmaken. Dat hebben we een beetje nagelaten en dan ja, weet als je penalty's uitgaat dat er iemand uiteindelijk de pineut moet zijn.
0: Het was al de derde keer op rij dat Union en Club Brugge de Supercup tegen elkaar speelden. Union won 2 van de 3 keer. Eerst nog grijs, later meer zon bij maximaal tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maximaal rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Dit is Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059

0: We krijgen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden. Dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee. Maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpe. Ann Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.
4: Ik

0: We kregen alweer een fantastisch zomerweekend, ook hier aan de kust, met initieel wat wolkenvelden, maar al snel wordt het volledig zonnig op deze zaterdag, met hier aan de kust eigenlijk niets dan zon, mogelijk enkele wolkenvelden in de loop van de namiddag, maar die zijn eigenlijk voor het binnenland, die stapelwolken, het binnenland van onze provincie, terwijl het hier eigenlijk mooi zonnig kan blijven, zoals wel vaker het geval is. De temperatuur die klimt hierbij naar een aangename 22 graden, dus die grote hitte van afgelopen donderdag zijn we kwijtgeraakt. De wind die waait eerst zwak en veranderlijk, maar die zal in de loop van de middag een noordoostelijke richting gaan verkiezen. Een lichte zeebries en vandaar dat de temperatuur dus ook wat getemperd wordt hier aan zee, maar al bij al toch veel aangenamer dan een pak boven de 30. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 10 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendalen-Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is opletten als je vandaag met de auto op vakantie vertrekt. Mobiliteitsorganisatie VHB voorspelt een zwart weekend, omdat er veel reizigers richting het zuiden vertrekken en terugkeren. Gert Verhoeven van VHB.
3: Vooral Frankrijk. We zien daar de klassieke knelpunten ontstaan. De as naar het zuiden, richting Mediterranee, de autoroute du soleil rond Parijs, maar ook de ontsluitingen richting Italië, Zwitserland, Gotthardtunnel. Dat zijn de klassieke plaatsen waar je gaat stilstaan.
2: Probeer daarom pas morgen te vertrekken en neem zeker genoeg water mee voor onderweg. Ons land wil 1300 extra plaatsen in de gevangenis creëren. Dat heeft bevoegd minister Annelies Verlinde gezegd in het Belang van Limburg. Die extra capaciteit moet de overbevolking in de gevangenissen tegengaan. Verlinde benadrukt wel dat dit het maximale aantal is en er dus geen andere uitbreidingen volgen. In onze gevangenissen zitten nu zo'n 13.000 gedetineerden vast, terwijl er maar plaats is voor 11.000 mensen. In Ekeren is een man van 23 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in een appartement vanochtend vroeg. Dat meldt de Antwerpse brandweer. Twee anderen raakten gewond en zijn ook overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is intussen volledig geblust. Mogelijk werd het vuur aangestoken. Dat wordt nog onderzocht. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht zijn zeker 9 doden en 23 gewonden gevallen. Dat melden de lokale hulpdiensten. Onder de doden zijn ook 2 kinderen. Op verschillende plaatsen in de stad brak er ook brand uit, onder meer in een appartementsgebouw. Zonnig vandaag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
2: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
3: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
4: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noord.

Iedereen, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt, je lijf nat

0: Liefhebbers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Katja, je hebt het vandaag over alikruikjes.
2: Inderdaad, alikruikjes. Vandaag wil ik daar even bij stilstaan. Dat zijn kleine, stevige, meestal zwarte horentjes met een spitse top. Onderzoek goed de holten en de spleten in het strandhoofd. Er is heel veel kans dat je er gaat vinden. Als je ze in een potjesloep vangt en een tijdje gerust laat, dan komt dat weekdiertje langzaam uit de schelp tevoorschijn en die gaat op wandel in je potje. Alikruikjes die behoren tot de klasse van de slakken of de buikpotigen en die hebben hun naam te danken aan de gespierde onderzijde van het langwerpige lichaam. Dat lichaam zorgt voor de voorbeweging. Die schelp bestaat meestal uit één deel, een spiraalsgewijs opgewonden buis. Slakken hebben een raspachtige tong en dat bestaat uit vele duizenden kleine hoornachtige tandjes waarmee het diertje gaat eten, algen, zeewier, dode materialen, dus hier op het strandhoofd zitten ze wel goed. Een alikruikje die zet zich vast op objecten met de behulp van een slijmlaagje. Bij laagwater, als de slak dus niet in het water zit, wordt dat huisje afgesloten met een soort dekseltje, zodat het niet uitdroogt. Het is ook een zeer sterke slakkensoort. Ze kunnen lage zoutgehalten en vervuiling overleven. Het gebeurt ook dat ze eens door de golven losgerukt worden en daarbij worden ze maar zelden beschadigd, want het is een heel stevig huisje.
0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

sexy man. Lekker grote man die me de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt. Die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en of zo'n auto van een

0: Bredene Dorp met op 31 juli Bredene Zingt. Op 1 augustus is er de Village met de Bredense groep Dorian, de Gold Rush en Stef Paglia. Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark opnieuw Wonderwaai. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus. Deze zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Local. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk van het Wapenplein. In augustus zijn dat onder meer The Cave, de Stadsharmonie en de Melody Makers. Op zaterdagavond 10 oktober komt William Bouva naar Vaya Mundo. Hij speelt er een try-out van Drift, zijn nieuwe show die in november in première gaat. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedyoostende.be. Theater aan Zee en filmfestivals slaan de handen in elkaar voor Meet the Masters in het park. Op 3, 5, 6 en 7 augustus is er een gratis openlucht filmvertoning in het Leopoldpark. Meer zomertips hoor je op weekdagen om 10:15 en 11:15 hier bij Radio Noordzee.
1: De hele zomer lang.
2: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

0: ultieme zomerhit van...
1: Bjorn Trotsaard.
2: God, het is een echt Oostends nummer van een tijdje geleden. Slik de zeesterren, up en neer. Omdat dat een heel mooie zomer was. Een Oostendse zomer ook voor mezelf. Veel op het strand en met zo'n artiest. Ja, ik associeer dat nog altijd met die mooie zomer van 2003, dacht ik.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.

0: Kleuters. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.
1: Vaak zien we wit schuim op het strand. En dat is geen vervuiling zoals de meeste mensen denken. Maar ik zal even uitleggen wat het eigenlijk wel is. Waar komt het vandaan? In de zee leven microscopisch kleine plantjes of algen. De wetenschappelijke naam voor deze plantjes is fytoplankton. Dat is een combinatie van de Griekse woorden phyton, wat plant betekent, en planktos, wat dwalend betekent. Dus, fytoplankton is het geheel van microscopisch kleine plantjes die zich laten meevoeren met de zeestromingen. Een van de typische soorten fytoplankton in onze Noordzee is de schuimalg. In het late voorjaar, van begin april tot juni, neemt het zonlicht toe, stijgt de watertemperatuur en er zijn voldoende voedingsstoffen aanwezig. Dat zijn de ideale omstandigheden voor deze kleine plantjes om zich razendsnel te vermenigvuldigen. De cellen van die schuimalg die kunnen apart leven, maar ze kunnen ook kolonies vormen. Dat zijn groepen van wel miljoenen cellen die zich vasthechten in een slijmomhulsel. Doordat ze zich dus zo massaal gaan ontwikkelen, worden ze zichtbaar als algengroei in het water. Wij zeggen dan dat de zee bloeit. Het water kleurt dan letterlijk groen, rood of bruin, afhankelijk van de algensoort. Wanneer deze kolonies afsterven, kloppen de golven bij een stevige wind het slijmomhulsel op en daardoor wordt dit schuim aangemaakt. Je kan dat het best van al vergelijken met het opkloppen van eiwit voor het maken van slagroom. Door de wind en door de stroming spoelt dat schuim later aan op de stranden en soms in massale hoeveelheden. En nog een belangrijk weetje tot besluit. Algen staan aan de basis van de hele voedselketen op zee. Fytoplankton is de belangrijkste voedselbron voor kleine zeediertjes en die op hun beurt een belangrijke prooi vormen voor diertjes hogerop in de voedselketen.
0: Strandlopers. Op stap met natuurgids Katja van Kouwenbergen.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

0: ultieme zomerhit van...
1: Mak Elias.
2: Laat me zeggen, Jerusalemma van Master KG, dat is iets wat me direct de vibes geeft om een vakantiegevoel te hebben. Dat is direct heel zomers. En mijn lichaam begint te dansen, ook ik dat hoor. Dus ik hou wel van die Afrikaanse beats ook. Voilà.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk met Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. Deze middag worden in het centrum van Gistel twee wielerwedstrijden gereden. De internationale nieuwelingen en de internationale junioris rijden dan een wedstrijd in het kader van de Johan Museum Classic. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Heerlijk verfrissende zomerhit.
0: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
3: Radio Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Wannes zette zijn eerste stappen op het podium in de comedy. In 2002 won hij samen met Dries Helden zowel de pers- als de publieksprijs op humorologie. Nu komt hij voor het eerst met een one-man-show, Verstaanbaar. Hij brengt die op zaterdag 23 oktober 2027 in Kursaal Oostende. Tickets en info via comedyshows.be.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Casteur. Bij Optiek Casteur in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Casteur begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.

0: girlfriend everywhere.
1: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info.
3: De Noordzee Fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus weer door Westende. Om 9:15 start de parade met muziek en dansers op de zeedijk van Westende. Om 9:45 start de Noordzee Fakkeltocht aan het Rauschenbergplein en om 11:15 wordt er afgesloten met een vuurwerk.

0: nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Politie en parket zijn op zoek naar een getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week. Een man van 54 kreeg daar een dodelijke klap nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. De dader zit al in de cel, maar op de tram zat ook een belangrijke getuige. Een man van rond de 40 met kort donker haar, een baard en donkere kledij. In Ceuta is de dodentol opgelopen tot 77, dat meldt de Spaanse regering. De hulpdiensten zoeken ook nog naar lichamen in het water. Spanje plaatst intussen ook een nieuwe afschermingsbarrière in de zee. De afgelopen dagen probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko naar Ceuta te zwemmen. Dat is Spaans gebied in Noord-Afrika. Om dan zo tot in Europa te geraken. Maar dat is dus niet gelukt. De meeste migranten zijn intussen teruggekeerd. Heel wat Europese lidstaten willen nu strengere grenscontroles. De overheidsdienst Economie krijgt elke dag gemiddeld 23 klachten binnen over valse webwinkels in ons land. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over advertenties via sociale media die je naar een valse site leiden, zegt Laura Kluis van consumentenorganisatie Testaankoop.
3: Daar kan eigenlijk al een eerste alarmbelletje afgaan van ja, is dit wel echt? Je kan ook eens een keer opzoeken of er een fysiek adres staat op die website, een retouradres waarnaar je eventuele pakjes kan terugsturen als je toch niet tevreden zou zijn. En ook een KBO-nummer, dat is een nummer dat elke onderneming in België moet hebben.
2: Dan moet je volgens de site snel handelen om de promotie niet mis te lopen, dan is het vaak ook te goed om waar te zijn. De Vlaamse Ombudsdienst kreeg tijdens de eerste helft van dit jaar 20% meer klachten over drinkwatermaatschappijen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat al maar meer gezinnen een digitale meter hebben. Consumentenexperte Safia Yashou.
4: De meeste klachten gaan over mensen die plots een extreem hoge waterfactuur krijgen en niet begrijpen waar dat verbruik vandaan komt. Daarnaast zijn er problemen bij verhuisdossiers, discussies over geschatte meterstanden en klachten over digitale meters, bijvoorbeeld afspraken die fout lopen of metergegevens die niet correct doorkomen.
2: Een tip, als je een extreem hoge waterfactuur hebt, betaal die niet zomaar, maar neem eerst contact op met je watermaatschappij. De UEFA is het vertrouwen in FIFA-baas Gianni Infantino kwijt na zijn omstreden plannen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de UEFA in een statement. De FIFA liet eerder vandaag weten dat die verkoopplannen geschrapt worden na alle kritiek daarop. De UEFA is opgelucht dat het omstreden plan geschrapt is, maar zo kan het niet verder, klinkt het. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee, 24 uur per dag zomerradio.

Alsof de stad is prachtig met de hevels. Het interieur is fucking rot. Ik kan wel proberen te begrijpen, maar daar stopt het eigenlijk al. Ook de liefde is al een eeuw geleden besteld, is op de weg niet gevallen.

0: info. De VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert traditioneel een zomerse boekenmarkt met een uitgebreide selectie tweedehands en antiquarische boeken. Naast de tientallen boekenstanden is ook de omkaderende ambiance een gewaardeerde plusfactor. Er zijn nog boekenmarkten op zondag 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5 uur.
1: This is your captain speaking. Welcome you aboard. Hope you have a nice flight and enjoy your holiday.

De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek

assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dieren Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Bram Kersenbilk van KVRO, dinsdag Europees voetbal in Oostende. Hoe zit dat?
3: Ja, Union Saint-Gilloise, hun stadion voldoet niet aan de Europese normen om Europese wedstrijden te spelen. En ze zijn eigenlijk bij ons terechtgekomen en dat past eigenlijk wel. Hun goaltune is Vamos a la Playa en nu nemen ze dat nog wel zeer letterlijk. En komen ze dus dinsdagavond in het Batimons Solar Park spelen tegen het Noorse Bodo Glimt.
2: Ze brengen eigen supporters mee. Kunnen supporters van KVRO Oostende ook die match bijwonen?
3: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
2: Hoeveel supporters verwachten jullie?
3: Dat is nog een beetje koffiedik kijken, maar er kunnen 8000 mensen in het stadion. En ik denk dat dat wel heel erg mooi gevuld zal zijn. Er worden ook 400 Noorse fans verwacht. Dus het wordt een leuk beleven. We hebben hier in Oostende 10 jaar geleden ooit Europees voetbal gehad met KVO tegen Marseille. Dat zit bij veel mensen nog vers in het geheugen. Nu is het niet onze eigen Oostense club, maar toch de topclub samen met Club Brugge van de laatste jaren in België. Die Oostende uitkiest om een wedstrijd te spelen. En ik denk dat toch een hele eer is, zowel voor de stad als voor de club.
2: Brengt dat voor KVDO wat op? Huur van het stadion of is dat eerder de drank?
3: Ja, het is natuurlijk, er zijn afspraken gemaakt met Union waarover ik hier niet verder ga uitweiden, maar het is natuurlijk logisch dat het voor de club de bedoeling is dat het een financiële cent opbrengt, om het zo te zeggen. Maar los van het financiële, zoals ik ook al zei, het PR-gewijs is het fantastisch dat we dat hier als stad Oostende kunnen doen. En ik ben dan ook zeker de stadsdiensten enorm dankbaar, want voor die mensen is het heel veel extra werk voor politie, brandweer, veiligheid, midden in het hoogseizoen. Valt zeker niet te onderschatten, maar iedereen zet zijn beste beentje voor om er iets moois van te maken.
2: Laten we hopen dat Union doorgaat, want dan zijn er mogelijk nog meer wedstrijden.
3: Bedoeling is inderdaad, als Union doorgaat, hebben ze nog een extra kwalificatiewedstrijd voor de Champions League. En de bedoeling is dat ook die wedstrijd dan hier wordt gespeeld, inderdaad.
2: Bedankt voor het gesprek, Bram Kersenbilk.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Jouw Oostense Radio.

0: Nieuws en info.
1: Het Countryfestival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live countrymuziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente.

0: 2 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
2: Zomer aan de kust.
0: Dat is zee, zon, vakantie en...
2: Radio Noordzee.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Wijlen Ron Brandsteder werd geboren in 1950 en begon zijn carrière in de media in 1973. Nota bene als radio-dj bij De Tros op Hilversum 3. Zijn charismatische stem en humoristische stijl maakten hem snel populair. In 1976 werkte hij mee aan de single Dr. Bernard van Bonnie Sinclair, waarin hij de rol van Dr. Bernard vertolkte. Zijn grote doorbraak kwam er in 1978 met de Showbiz Quiz, die hij 8 jaar lang presenteerde. Daarna volgden legendarische programma's zoals Ron's Honeymoon Quiz, waarin pasgetrouwde stellen het tegen elkaar opnamen, en Wie ben ik, waar hij samen met André van Duin jarenlang miljoenen kijkers wist te vermaken. Naast televisie was Ron ook actief als zanger en bracht hij verschillende Nederlandstalige singles uit, waaronder Lieve Bella Beer, So Long Marianne met José en het WK-lied Hand in Hand achter Oranje. Ook het lied Engelen bestaan niet, afkomstig uit het televisieprogramma The Honeymoon Quiz, was immens populair. Brandsteder zong het in een van de afleveringen waarin hij als kandidaat meedeed. Het was vooral een humoristisch moment, omdat hij het nummer op een komische manier bracht. Tot eind 2023 was Brandsteder nog te horen op de NPO-radio in Nederland, maar plots trok hij zich terug zonder reden. Al langer deden echter geruchten de ronde dat zijn gezondheid achteruit ging. Met het overlijden van Ron Brandsteder verliest Nederland een tv-legende die generaties heeft vermaakt met zijn humor, charme en warme persoonlijkheid.
2: Mijn hele leven lang heb ik steeds gedacht

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat een museum, die vind je in de Venetiaanse handerijen. Vanavond staan tijdens The Village de Bredense groepen Dorian, de Galtrush en Stef Paglia op het podium onder de watertoren in Bredenedorp. En dan heb ik nog dit. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen zondag is dat The Cave. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zaterdag.
0: Zomerradio Noordzee.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
3: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: ultieme zomerhit van...
1: Mohsin Abbas.
2: Mijn ultieme zomerhit is Summer Jam van The Underdog Project. En als ik dat hoor, dat brengt me gewoon terug naar mijn tienerjaren. Wanneer we begonnen uit te gaan, afspreken of drie hapers. En gewoon een zomer zonder zorgen.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Met Feel the Love schreef 10cc in 1983 nog een keer popgeschiedenis. Het nummer afkomstig van hun 9e album, Windows in the Jungle, werd geschreven door Eric Stewart en Graham Goldman en geproduceerd door de band zelf. Met het nummer bewees de groep dat het ook zonder het vertrokken duo Godley & Cream nog altijd over inventieve popideeën beschikte. De videoclip werd geregisseerd door niemand minder dan Godley & Cream, wat trouwens zorgde voor een symbolische hereniging met hun oude bandgenoten. Leuk detail, ze waren in die tijd de topregisseurs van de popwereld, verantwoordelijk voor clips van onder andere Duran Duran en The Police. Feel the Love bleef echter in eigen land, Engeland, steken op een bescheiden nummer 87.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.
0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
5: Op 105 FM,
0: jouw Oostendse radio.
5: Thuis aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!

0: Het is nu 4 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Ceuta proberen het leger en de politie migranten nog steeds terug te sturen richting Marokko, na de forse toestroom van gisteren. Volgens de laatste cijfers zijn er nog zo'n 1500 Marokkaanse jongeren in Ceuta. Robin Ruimakers is voor ons ter plaatse.
3: Tegelijkertijd is men op dit moment ook bezig met het aanleggen van een drijvende grensbescherming langs de kust, waar massaal veel mensen langs zijn binnengekomen. En die drijvende dam die zou 500 meter tot in de zee reiken, zowel boven water als onder water, om te voorkomen dus datgene wat zich de afgelopen dagen heeft afgespeeld opnieuw zou kunnen.
2: In Ceuta kwamen gisteren zo'n 60.000 migranten vanuit Marokko aan. 67 van hen kwamen daarbij om het leven. In Pakistan is de bekende Nepalese bergbeklimmer Nirmal Purja overleden, samen met 9 andere klimmers. Dat maakt zijn bedrijf bekend. De expeditieleden kwamen gisteren terecht in een lawine op een van de hoogste bergtoppen ter wereld. Purja beklom in 2019 alle 14 bergtoppen hoger dan 8000 meter. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Voetbalclub Union heeft een nieuwe doelman aangetrokken, de Burkinees Hervé Koffi. Hij komt over van de Franse ploeg Lens. Koffi speelde eerder voor Charleroi. Hij komt in de plaats van de Nederlander Kiel Scherpen. Die is naar het Engelse Ipswich Town vertrokken. Deze namiddag is het zonnig bij maxima tot 27 graden. Ook morgen en maandag droog en zonnig en ook warm bij maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met kans op onweer.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Geboren en getogen in Philadelphia groeide Theodore Therese Pendergrass uit tot een bepalende stem in de soul- en R&B-wereld. Zijn doorbraak kwam als liedzanger van Harold Melvin en de Blue Notes met klassiekers als If You Don't Know Me By Now en Satisfaction Guaranteed. Solo bevestigde Pendergrass zijn status met hits als I Don't Love You Anymore, Close the Door en Turn Off the Lights. Pendergrass werd maar liefst 5 keer genomineerd voor een Grammy voor Best Male R&B Vocal Performance. Ondanks die nominaties bleef een prijs uit. Maar zijn invloed en repertoire zijn blijvend. Zijn stem en songs blijven klinken tot op de dag van vandaag. De man overleed op 13 januari 2010 op amper 59-jarige leeftijd.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Zomerradio Noordzee. Thuis aan de kust. De hele zomer lang.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
3: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be. Op 105 FM,
4: jouw Oostendse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend!

0: International. Welkom in het programma...
1: Kleine Sanders.
2: En welkom in Oostende.
0: En daarmee is er ons te veel gezegd. We gaan vandaag over het Oostends klappen.
3: Gewoon Oostends woord. Voor mij was het minst natuurlijk dat dat regelmatig gezegd wordt. Dat was een toogzeiger. En een toogzeiger, dat wil zeggen, iemand die aan de toog staat, pint te drinken. En ja, voor het wc te gaan. Hij had alles lopen.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Diksmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenberge. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM. Radio Noordzee.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kato Hoogstoel.
2: Mijn naam is Fabrice Goffin.
3: Ik ben Ilona van den Bergen.
4: Heel veel groetjes aan de luisteraars van Radio Noordzee van Red Sebastian.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
2: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Overkop komt naar Oudenburg. Schepen voor jeugd, Sybren Tailleux. Wat is Overkop precies?
3: Overkop, ja, dat is eigenlijk een organisatie die zich inzet voor het mentaal welzijn van jongeren tussen 12 en 25 jaar. Het is een regioverhaal, dat betekent dat niet in elke stad zo is dat er een overkophuis is. Voor onze regio is dat overkophuis in Torhout. En dat zorgt er natuurlijk voor dat dat voor Oudenburgse jongeren niet altijd even kenbaar is. Torhout is toch wel een eindje. En daarom komt het overkophuis van Torhout nu langs in Oudenburg, zodat op woensdag 5 augustus. En ze doen dat vooral om hun werking kenbaar te maken. Ze willen vooral laten weten aan de jongeren, ja, waarvoor kan je bij ons terecht? Welke ondersteuning kan je bij ons krijgen? Zodanig dat ze dat in de toekomst ook effectief doen en gebruik van maken.
2: Waar vindt die activiteit plaats?
3: Die activiteit vindt plaats in het Abtspark. Dus het is een aanbod voor jongeren vanaf 12 jaar. Dus Overkop zal daar ook activiteiten voorzien die die jongeren aanspreekt. Zodanig dat er daar toch heel wat jongeren op afkomen en dat ze echt hun aanbod kunnen kenbaar maken.
1: Zomer aan de kust. Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder tot soms licht bewolkt. Het koelt uiteindelijk af naar minima van om en bij de 16 à 17 graden morgenochtend. En zondag, dat is ook een mooie dag om naar uit te kijken. Een op en top zomerdag met veel zonneschijn, mogelijk wat hoge wolkensluiers, meer niet. De maxima die klimmen dan nog iets hoger, richting de 24 graden. Misschien lokaal zelfs 25 graden, ook hier aan zee. En ook dan staat er een lichte bries vanaf het noorden, vanuit de Noordzee, waardoor dat de temperatuur nog enigszins getemperd wordt, want dieper in de provincie gaat men dan opnieuw richting de 30 graden. Fijn weekend! Penso con sueño para

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn 2 keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Ann Bowles van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken, naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de 4e reeks, denk ik, of het 4e seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de Paravangfeesten in Blankenbergen. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenbergen, rondom de historische Paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.

0: zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastrofe en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: ваше. Радио Нордзи
1: Календер. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
2: De hele zomer lang.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Zomer.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Loet van de Kastelen.
2: Popcorn van Anarchic System. Dat is mijn favoriete zomerhit, omdat dat een kampliedje was toen ik als 16, 17-jarige op kamp ging. En bij dat kampliedje moest je 's morgens uiteraard ook opstaan als dat werd gespeeld. En dat was een van de enige kampliedjes waarbij ik enthousiast uit bed sprong. Dus vandaar...

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Op zaterdag 15 augustus kan je om 10:30 naar een vuurwerk ter hoogte van het strandplein in Mariakerke Oostende.

0: Het is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Remco Evenepoel heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. Hij haalde het in een spurt met 2 voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Op zo'n 50 kilometer van de meet werd het voor Evenepoel nog spannend, na een probleem met zijn fiets.
3: Ik was best wel in paniek. Uiteindelijk heb ik gewoon zo hard mogelijk naar boven gereden. Wel gepaced, omdat ik wist dat er op de plateau en in de afdaling nog veel goed te maken was. En dat is ook wat dat ik gedaan had, want het was ook nog best nog ver. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als je wint, elk probleem is dan mooi meegenomen.
2: Het is de vierde keer dat Evenepoel de Clásica San Sebastián wint. Hij wordt zo alleen recordhouder. Geen vierde ritzege voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. De overwinning was voor de Noor Storm Ingebrigtsen. Hij had 15 seconden voorsprong op een groepje achtervolgers en 20 seconden op het peloton. Wout van Aert blijft leider in het klassement en daar was het hem om te doen vandaag.
4: Ons doel was vandaag om klassementspositie te behouden, zodat we morgen zonder stress kunnen starten. En ik denk dat we prima mee geslaagd zijn.
2: Morgen eindigt de Ronde van Denemarken. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Lorena Wiebes de eerste rit gewonnen. Ze haalde het in de sprint voor de Mauritiaanse Kim Lecour en de Nederlandse Demi Vollering. Wiebes vertrekt morgen in de gele trui. De getuige van de dodelijke agressie op een tram in Schaarbeek vorige week is gevonden, dat meldt de politie. Daarvoor werd vanmiddag nog een opsporingsbericht verspreid. De man zat op de tram toen een man van 54 een dodelijke klap kreeg, nadat hij opkwam voor een vrouw die werd lastiggevallen. Ook de getuige zou slagen hebben gekregen van de dader. Die werd opgepakt. De verwachte drukte op de Europese wegen is uitgebleven. Er was een zwarte zaterdag voorspeld met veel files, maar het viel al bij al mee. Mogelijk zijn veel mensen vroeger vertrokken om de files voor te zijn, zegt Gert Verhoeven van VHB.
5: Het probleem dat zich een beetje stelt, dat is dat we vanmorgen in de VHB-alarmcentrale sinds vannacht en heel vroeg deze morgen toch wel wat meer oproepen zagen en ook wat meer ongevallen. En daaruit leiden we af dat er toch wel veel mensen gisteravond zijn vertrokken, de nacht hebben doorgereden.
2: VHB raadt wel af om 's nachts te rijden, omdat je door de vermoeidheid meer kans hebt op ongevallen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen en maandag krijgen we zonnig zomerweer met maxima boven 30 graden. Vanaf dinsdag wisselvallig met kans op buien, maar met zomerse temperaturen rond 25 graden.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Woo!

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Dimaro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
0: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: De hele zomer lang.
3: Regionaal nieuws en zomerhits bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden-Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag won KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

0: Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

0: 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Gisterenmiddag spoelde een dolfijn twee keer aan op het strand van Mariakerke. De eerste keer kon het dier terug vrijgezet worden. Een paar uur later kwam het dier terug in de problemen. Het dier was uitgeput en na overleg met een dierenarts werd de dolfijn geëuthanaseerd. Fotografe Lieve Blankaert is ook komend seizoen opnieuw te gast in Oostende. Op uitnodiging van de Grote Post vinden de voorstellingen plaats in ontmoetingscentra De Ballon en De Schelpen. Anne Bouwels van de Grote Post.
2: Oh, ik praat zo graag over Mijn Lieve Lijf. Mijn Lieve Lijf is de gesprekkenreeks die gehost wordt door Lieve Blankaert. En we gaan eigenlijk Mijn Lieve naar bijzondere plekken. Naar mensen voor wie het niet altijd zo evident is om naar een cultuurhuis te komen om deel te nemen aan theater of aan gesprekken. En we spelen eigenlijk inhoudelijk in op de thema's die daar leven. En de volgende reeks is al de vierde reeks, denk ik, of het vierde seizoen. En werken we samen met Katrien de Ruijscher, of is Katrien de Ruijscher te gast? Dit jaar gaan we naar De Ballon en naar De Schelpen.
1: Dit weekend worden er ruim 20.000 bezoekers verwacht voor de paravangfeesten in Blankenberge. De feesten gaan door in de havenbuurt van Blankenberge, rondom de historische paravang. In De Haan werd het kunstwerk De Fietser opnieuw geplaatst naast het tramstation. Het beeld van 4,5 meter hoog werd de afgelopen maanden herwerkt om het bestand te maken tegen weer en wind. De vermoedelijke dader van de fatale steekpartij, waarbij een 25-jarige man overleed, werd door de Brugse Raadkamer doorverwezen voor doodslag. De steekpartij vond plaats in december afgelopen jaar in het stadscentrum van Oostende. Het is nu de Kamer van Inbeschuldigingstelling die de zaak kan doorverwijzen naar het West-Vlaams Hof van Assisen. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dans mee met Radio Noord.

0: Handelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods and drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende. Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

0: Oostende, maak je klaar voor een feest om nooit te vergeten. De 53ste Paulusfeesten. Met lokale helden zoals Preuteleute, Skummik, Buana en Di Maro. Geniet ook van Absent Minded, Rick de Leeuw en Paul Michiels. Met dit jaar ook Je Broer, Catastroof en Funeral Dress. De Paulusfeesten brengen ook straattheater, kinderanimatie en meer dan 100 acts van 11 tot 17 augustus in Hartje Oostende. De toegang is gratis. Het volledige programma via de socials en paulusfeesten.be.
1: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.

0: Het is nu 10:00. Noordzee nieuws.
1: In Nieuwpoort zijn op verschillende plaatsen blauwalgen vastgesteld. Er is daarom een recreatieverbod voor activiteiten waarbij contact met het water mogelijk is. Het verbod geldt voor het Spaarbekken, het kanaal Plassendaal en Nieuwpoort, de Koolhofput en Vaart en de Grote Beverdijkvaart. De nodige signalisatie is op die plaatsen voorzien. De voorbije maand juli beleefde de kust het beste toeristisch seizoen sedert de coronaperiode. Volgens Westtour zorgde de combinatie van mooi weer en vele evenementen voor de topcijfers. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zoon van een van de drie Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
3: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
2: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. In Ceuta zijn vrijwel alle migranten die er waren aangekomen teruggekeerd naar Marokko, dat zegt de Spaanse overheid. Ceuta is een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Journalist Robin Raamakers ziet het daar ook ter plaatse.
4: Hier in het centrum van Ceuta zijn er intussen nauwelijks nog migranten te bekennen. De politie, samen met het massaal aanwezige leger, heeft wat dat betreft zijn werk gedaan en alle Marokkaanse migranten hier uit het centrum letterlijk weggeduwd richting grens om ze aan te zetten om die grens ook over te gaan.
2: Eergisteren kwamen er tienduizenden migranten vanuit Marokko naar Ceuta. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met hen beiden. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Dans mee tot middernacht met Radio Noordzee.

Wandelaarsbond van Mariakerke presenteert de Mariakerkerie. In het weekend van 8 en 9 augustus is er in Mariakerke weer van alles te beleven. Je kunt er terecht voor de rommelmarkt en koopjes bij de handelaars. Op het Mariakerkeplein is er een gezellige boho-markt met foods en drinks, marktkramen, kinderanimatie en optredens. Kom naar de Mariakerkerie op 8 en 9 augustus. De Mariakerkerie is een organisatie van de Handelaarsbond met medewerking van het Economisch Huis Oostende.

0: het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival van 7 tot 9 augustus. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt in Oostende organiseert zomerse boekenmarkten met omkaderende ambiance. Je kan erheen op zondagen 9 en 30 augustus, telkens van 11 tot 5. Op 7 en 8 augustus is er op het podium onder de Watertoren in Bredene het Coverfestival. Het Afro-Sea-festival brengt op zaterdag 15 augustus muziek uit verschillende windstreken, workshops en een wereldculturenmarkt. Gratis toegankelijk op de evenementenweide aan het Paalsteenveld in Bredene. De Zwaantjes Rollerclub organiseert van 13 tot 16 augustus voor de 58ste keer de Grand Prix van Vlaanderen. Jonge en volwassen skielers, waaronder enkele steengoede lokale talenten, geven het beste van zichzelf op de skielerpiste en op de baan. Alles is gratis mee te volgen op de piste aan de Egelaan in Zandvoorde. Meer zomertips hoor je bij Radio Noordzee op weekdagen om 10:15 en 11:15.
1: Dans mee met Radio Noordzee.

0: zaterdagavond hoor je bij Radio Noordzee de beste dansmuziek.
1: Dans mee met Radio Noordzee.
0: Tussen 6 en middernacht hoor je de beste danceclassics van de voorbije jaren.
1: Er is feest op Radio Noordzee.
0: Elke zaterdagavond tot middernacht dans je mee met Radio Noordzee.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee regionieuws.
1: Stad Oostende scherpt het rook- en vuurverbod aan voor alle natuur- en bosgebieden op het Oostends grondgebied. Het verbod geldt vanaf nu dus ook in de duinen. Het verbod betekent onder andere dat er niet meer mag gerookt worden en ook barbecues zijn vanaf nu verboden op het openbaar domein. Overtredingen worden bestraft met een gasboete die kan oplopen tot €250. Afgelopen maand juli was een topmaand voor de kust. Er werden 5,6 miljoen overnachtingen en 2,9 miljoen dagjes toeristen geteld. Dat is een stijging met 14% tegenover vorig jaar. Ruim 60% van de bezoekers waren Vlaming. Er was ook een opvallende stijging van Duitse toeristen. Gisteren is in Oostende gestart met de opbouw van de Paulusfeesten. De Paulusfeesten vinden dit jaar plaats van 11 tot en met 17 augustus op het Sint-Petrus- en Paulusplein, rond de kerk en op het Pauluspleintje. Het gratis stadsfestival is dit jaar toe aan de 53ste editie. Gissel wil volgend jaar starten met open water zwemmen. Gissel werkt hiervoor samen met de VZW Waterland. Zij stelden een lijst van 17 mogelijke locaties op. In september worden dan de voorkeurslocaties gekozen. Voor die locaties zullen uitgebreide plannen worden gemaakt. KV Dixmuiden Oostende is in volle voorbereiding voor de nieuwe competitie. Afgelopen woensdag woont KVDO nog met 2-1 tegen Blankenbergen. Het was de tweede overwinning op rij in de beker van Vlaanderen. Vanavond speelt KVDO een oefenwedstrijd op het veld van Lira Lierse. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Het is feest op Radio Noordzee. Dans mee tot middernacht.

sexy people.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Middelkerkse politie waarschuwt voor oplichters. Die geven zich uit als agenten en bellen mensen op. Doel is om de slachtoffers te beroven via phishing. De Middelkerkse politie kreeg de vorige dagen verschillende meldingen en vraagt om de verdachte telefoons meteen af te breken. Nog tot maandag kunnen supporters van KVDO tickets kopen voor de Europese match van Union dinsdag. De verkoop loopt goed en het verhuren van het stadion van KVDO levert ook de club wat op, zegt Bram Kersenbilk van KVDO.
2: Zeker, er was zelfs een voorverkoop speciaal richting de KVDO-abonnees gericht. En daarna is er vrije verkoop online geweest. Dus eigenlijk was het de bedoeling om niet enkel de Brusselse fans naar hier te trekken, maar er ook wel een regionaal gebeuren van te maken. En vandaag is het zelfs nog altijd mogelijk om online tickets te kopen. Op de wedstrijddag zelf helaas niet meer.
1: De Amerikaanse ambassadeur Bill White bracht een bezoek aan Oostende. Hij bezocht twee maritieme bedrijven in de haven, Geo XIZ en Exail. Hij bracht ook een bezoek aan het Cursaal. Het officiële bezoek werd bijgewoond door drie schepenen en afgesloten met het signeren van het Gulden Boek. Bill White gaf ook enkele medailles aan genodigden en kreeg een boek over Ensor. Zijn bezoek aan Oostende werd afgesloten met het eten van garnaalkroketten. De zomerexpo in het Cursaal van Oostende toont 14 wilde dieren in een virtuele wereld. De beleving in samenwerking met dierenrechtenorganisatie Gaia kon ook schepen voor dierenwelzijn en digitalisering Fabrice Goffin bekoren.
3: Absoluut, je hebt hier eigenlijk de ervaring van die vriendelijke tentoonstelling, maar dan met VR-brillen, waardoor dat je eigenlijk in een virtuele wereld kan connectie maken met dieren. Ik heb daar juist met een witte nijlpaard eigenlijk een contact gemaakt. Dat ik zeg van, allee, die zat naast mij, maakte geluiden ervan. Eigenlijk magnifiek.
1: Meer regionieuws over een uur.

0: voortaan overal naar Radio Noordzee. Surf naar Radio Noordzee 105.be en neem ons overal mee. Luister live
1: op 105 FM
0: en Radio Noordzee 105.be.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren.

trapped in this life and the next. Wow. Zoom Radio.

0: is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: In Oudenburg zullen de hondenpoepzuilen binnenkort ook online zichtbaar zijn. Dat besliste de stad na een vraag van gemeenteraadslid Goedroen de Vlam. Oudenburg zal ook extra hondenpoepzuilen aankopen. De bibliotheek van Ichtegem start binnenkort met een nieuwe reeks van de Leesjury en is op zoek naar enthousiaste kinderen en jongeren die graag lezen en hun mening over boeken delen. Er zijn 3 leesgroepen van het derde leerjaar tot het tweede middelbaar. Redders waarschuwen voor sterke stromingen deze week. Er is springtij en dat veroorzaakt sterke stromingen. Er wordt onder meer gevraagd om weg te blijven bij golfbrekers en te baden in een bewaakte zone. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De zoon van een van de 3 Belgische slachtoffers van de bosbranden in Spanje vraagt premier De Wever in een open brief om het Spaanse onderzoek mee op te volgen. Dorpelingen en buren hebben hem verteld dat er nooit alarm is geslagen. De overheid ontkent dat, maar daar legt hij zich niet bij neer.
3: Ik wil de waardigheid van de slachtoffers herstellen. Er wordt momenteel met de vinger naar hun gewezen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen dood. Ik denk dat dit niet terecht is. Dus ik wil dat er eerst een onderzoek plaatsvindt en dan pas uitingen worden gemaakt. En ten tweede, opnieuw, ik wil dat er een onderzoek komt om te identificeren of er fouten zijn gemaakt, zodanig dat in de toekomst deze zich niet kunnen herhalen.
2: Hij wil dat ons land er mee op toeziet dat dat onderzoek gevoerd wordt. In Ceuta zijn vrijwel alle migranten die er waren aangekomen teruggekeerd naar Marokko, dat zegt de Spaanse overheid. Ceuta is een stuk Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Journalist Robin Raamakers ziet het daar ook ter plaatse.
4: Hier in het centrum van Ceuta zijn er intussen nauwelijks nog migranten te bekennen. De politie, samen met het massaal aanwezige leger, heeft wat dat betreft zijn werk gedaan en alle Marokkaanse migranten hier uit het centrum letterlijk weggeduwd richting grens om ze aan te zetten om die grens ook over te gaan.
2: Eergisteren kwamen er tienduizenden migranten vanuit Marokko naar Ceuta. De Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten roepen hun burgers op om zich voor te bereiden op een vertrek. Het gaat om de ambassades in onder meer Jordanië, Irak en Israël. Ze raden de burgers aan om informatie over vluchten goed op te volgen, want het luchtverkeer kan verstoord geraken. Het is niet duidelijk waarom de waarschuwing er net nu komt. De VS en Israël hebben eind februari een offensief gestart tegen Iran. Een zware crash in de rally van Finland. Wereldkampioen Sébastien Ogier ging met hoge snelheid van de weg en botste op een aantal bomen. Ogier en zijn co-piloot zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hun team laat weten dat het al bij al goed gaat met hen beiden. Vannacht brede opklaringen en de temperatuur daalt tot een graad of 13. Morgen en maandag opnieuw zonnig zomerweer bij maxima rond 30 graden in het binnenland en 25 graden aan de kust. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
2: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
3: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Sometimes

Tijdens Theater aan Zee is er in het Leopoldpark van Oostende opnieuw Wonderwaai. Een vrijplaats voor kinderen en hun families op Theater aan Zee, waar alles kan. Of toch veel. Laat je verwonderen in de Wonderwaai met een gratis aanbod aan circus, acrobatie, familietheater, workshops en een kindercafé. Van 31 juli tot 7 augustus.

0: is nu 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De bescherming van de zone rond het Fort Napoleon in Oostende wordt gedeeltelijk opgeheven. Dat besliste minister Ben Weitz. De stad Oostende had daarom gevraagd om bouwprojecten mogelijk te maken. Het Fort Napoleon zelf, de batterij Hundius, de vuurtoren en 12 hectare duinengebied blijven wel beschermd. Met een reeks voorstellingen voor families wil de Grote Post een jonger publiek bereiken. Programmator Ann Pauls.
2: We vinden het superbelangrijk dat de jonge Oostendenaren en niet-Oostendenaren zich hier van kleins af heel welkom voelen. Daarom hebben we een mooi familieprogramma gebouwd en nu vanaf dit seizoen eigenlijk vooral specifiek in de vakanties. Dus we hebben prachtige voorstellingen, zowel Lampje bijvoorbeeld, de succesvolle theatervertaling van het boek van Aan het Schaap door Mieke Laurijs.
1: Oostende selecteerde een ontwerpbureau voor de stadhuissite. Er komt een renovatie van het stadhuis, een maritiem museum en een stadspark. Aan de kant van het Mercatordok komt een maritiem museum, een brasserie. En aan de zuidwestzijde wordt het gebouw verbonden met een nieuw buurtpark. Tegen 2028 moet er een omgevingsvergunning zijn. In 2029 starten de werken die tegen 2031 moeten klaar zijn. Acteur Wim Dankaert is dit jaar regisseur van de productie van de Oostendse Dagbroeders. Dankaert is bekend van zijn rol in Flikken en werkte eerder al mee aan de voorstelling van de Dagbroeders.
3: Ik denk al de vierde keer of zo dat ik met hem werk. Ik heb ook lang lesgegeven aan het conservatorium. Ik vind het heel fijn om met mensen te werken. En dat is blijkbaar ook opgevallen tijdens de vorige theaterwandelingen, omdat ik de zaken nogal kan sturen. Dan viel Katlijn op en u heeft Katlijn gevraagd of ik 2 van de, 6 scènes wil regisseren. En ik speel ook in 1 van de 2.
1: Meer regionieuws over een uur.